0: Air Max, fuck jou, ik denk deze boos. Wat je voor de boos, want je klank zoals een boos. Je rap zoals een boos en je zang zoals een boos. Al ben je eens vast, want je stank zoals een boos.
1: Alright, let me speak, yo. All up in the street, show. Okay, check out my skill, geen fucking Clooney. Like my name was Nigel.
2: My name is Flippin' Tuny, ik ga van mijn mazen.
1: Okay, doe maar losse.
2: If it doesn't fit force, that's my motto. I'm not weird, you weird, I'm just flippin' you, yeah. I rap like a sword, I'm what's up with you, brother? I fit right in, I'm a cock.